Ja, dat is waar. Curtis Johnson met zijn Baby Baby. Veröffentlicht in 57 op das Event Label Westbrook, Maine. Oké, Walter Gage met Capitol Label, Rockabilly, Wanda Jackson en Honey Bop.

Yeah, All the Cats in a Trance. The Fabulous Wanda Jackson Riders met Honey Bop. Of Capitol Records, de fantastische eenmalige Capitol Sounds. Uit de Capitol Tower, LA in de 50s. Wij de Gates, Rockabilly Music, Nationals, Saxofoon, Johnny Brunette en Rockabilly Boogie.

Gone Hep Cat. Smiley Lewis met zijn Real Gone Lover uit New Orleans. Er kwam als het gelijke muzikalische omveld rond Fats Domino. Fats Domino had hem als vele songs van Smiley Lewis gecoverd. Met zijn bijspiel Blue Monday, want I Hear You Knocking. Maar dat waren allemaal alles originals van Smiley Lewis. Als New Orleans, Fats Domino, hou je het hier met I'm Ready.

1 minuut en 30 seconden waren dat de Alabama Kids met Rockin' Jalopy. Geen enige informatie heb ik over deze Alabama Kid gevonden. Hoogstwaarschijnlijk uit Alabama. Een typische homemade recording. Waarschijnlijk in een garage. Privaat gehouden en gespeeld. In die 50 jaar worden vele, vele songs damals immer privaat onder eigen regie ingespeeld op een klein lokaal regionale platte label. Over de volgende track heb ik ook geen enige informatie. Extreem zelden een rockabilly aanwezig hier op de platenspeler. Eddie Schmeling's Rolling Aces aanwezig hier met Jenny.

Yeah, let's rock! Dat is wel Eddie Smelling met zijn Little Ginny. Trots zijn relatief slechte toonkwaliteit, zijn extreem goede rockabilly track from the 50s. Het is tijd voor het was rauwe Teddy Boy, rockabilly, Crazy Kevin en de Rhythm Rockers zijn we hier. Met Raw Deal.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin en de Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power en de Paul Fire zijn we het hier. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around.

Yeah, Bebopalula, Dash Music, Tom Parler en The Pathfinders met Give Me, Give Me, Give Me. Veröffentlicht op een 10-inch op Tail Records. Okay, we hebben heute nog geen enkele Hillbilly Country platte gespeeld. Want dat werd langzaam maar zeker hoog tijd. Als Nationaal 53 op Capitol Records. Hou je het hier? Skeets McDonald met Baby, I'm Counting.

Gonna Shake the Shack Tonight, Dash Rush, Keith McDonald met Baby I'm Counting, als je nationaal draaien vind ik af Capitol Records. Ook als je nationaal draaien vind ik is die nächste platte of de platte speler. Van de gradiëtstuber Donny Baker met Drinking Wine, Spody Jody. In zijn versie is het Drinking Pops, Sody Jody. Want dat is natuurlijk een original, een all-time rhythm and blues klassieker van Stix McGee. Check duizendmaal gecoverd, maar deze versie gehoort, mijn mening naar, toe een van de bessere, snellere, uptempo rock'n'roll songs. Donny Baker, dankjewel draaien, vind ik met Drinking Pop, Sody Jody.

dag is moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de country original van Hank Williams, Jede Wache. Over die vrije Oostenrijkse rundfunken, Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz, The Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de honky tonk, Texanische country, hillbilly music met Frankie Miller. Uit de Jim Beck Studio, gaan we eerst hier, Frankie Miller, met Hey, Where You Going?

Yeah, let's paint it down and let's have some fun. Texanische honky-tonk country music waters van Frankie Miller met Hey, Where You Going? Okay, van honky-tonk, Texas, country music, iets wijter met rockabilly music. Sonny Rogers and the Kingpins zijn weer hier met zijn High Garrett Mama. Los geht's rockabilly!

Ja, Sonny Rogers en de Kingpins en Hi Garen Mama over en Viking Records. Leiter Gates met Marty Brom en Finders Keepers Loser Sweeper.

Dat is waar. Eddie Cochran met Something Else. En we blijven nog een klein beetje aan de West Coast, Californië. Rhythm and Blues, gaan we het hier, van Etta James. Met Good Rocking Daddy, eingespeeld in 1955 in de Modern Recording Studio aan de Washington Boulevard, Culver City, Californië. Etta James, Good Rocking Daddy.

Rack and Goes Round and Round. En Bookie Some More. Dat is waar Etta James met Eric Good Rocking Daddy of Modern Records 1955. Oké, okay, 57. De Doegbroeg Recording van Ricky Nelson of Imperial Records. Ricky Nelson met zijn Bebop Baby.

daar is waar. Ricky Nelson met zijn Bebop Baby. 1957. Oké, jetzt am Schluss. Ook nog een klein beetje Hollandische rock and roll. Hou we jetzt hier. The Black Slash met The Chicken and Dog.